Maar toen ik daar op de tribune zat, had ik nog geen idee dat op 10 juni 2006 dit nummer hier zou klinken. Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit.

kan helpen, maar je moet zelf willen. Elkaar hun dienst bewijzen, dat is alles wat ik vang. Zet weg nu die angst, ik wist het al, het is mijn dag vandaag. Geef mij nu je angst.